Mijn doek eruit, de muffen snelle cirkel. Eind, hazel, het geluid bonkt ter ronde doos. Zingen met mij mee, zieke dier van de oude aarde, mond de wolfsprekers. Samen met je broers en zus.